zie je bekleren, voel van de begieren, maar zacht schier. Ik glijd op een je schier, als je het me beter. Voel die pittenbrood, ik zoek erop de gemoeder, voel die afiedel. Ze teuren dik, ze oeren dik, ze moeren dik. Maar we plissen dik zeg, die ganze shit me beter. Zal me hoeken voor die ganze toys, wat ga je in de schoen, die was